0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakt ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakt ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakt ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap, dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Zijn we zelf ook gek op aanbiedingen? Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale mediaplatforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8. Ik kan... Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Inpartner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl.
2: Oh. Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ja, het liedje is net als het weer, hè. Klef en klam deze zomer. Lady Gaga en Bruno Mars. Even de liefde bedreven, hè. Goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Het is 7 uur 8 onderweg op deze prachtige vrijdag. Beetje frisse vrijdag. Dikke 15 graden. Ja. Was blij dat ik een langere broek had aangedaan. Maar dat zullen we vanmiddag heel anders gaan beoordelen. Want het kan gewoon weer 25 graden worden. 4, 25 graden in de Achterhoek. En de komende dagen wordt het warmer en warmer. En nou ja, woensdag 5 tot 38 graden. Het zou zelfs 39 kunnen worden. Dat denk ik niet, maar die voorspellingen zijn er wel. Meer over dat weer voor de komende dagen hoor je uiteraard straks rond 8:30 van Weerman, ja, geachte heer, Gerrit Vossers uit Silvolde. Ik zie hier staan dat je de komende dagen leuke dingen kan doen als je nog niks op het menu hebt staan. In de regio Doetinchem bijvoorbeeld kun je meedoen aan een veldexcursie. Je gaat dan echt het veld in, dan kun je bloemen van dichtbij bekijken. En er gaat ook een gids mee, die leg je er alles over uit. Want je hebt het misschien jarenlang gezien vanaf je fiets of tijdens een wandeltocht. Dat je denkt, ja, maar wat bloeit en groeit daar allemaal? Je kan het meekrijgen van een gids in Doetinchem. En verder ook nog een prachtig orgelconcert in de Catharinakerk. Ik doe even een blik, hè. Een blik richting Doetinchem. Het wordt een feestje daar in een mooie stad ook, hè. Dat is heel fijn om te weten. Regio 8 in deze ochtendshow. En je maakt ook nog een kans op een heel leuk prijzenpakket van Regio 8. Ja, leuke goodies in een prachtige tas. Met onder andere een zonnebril en een badhanddoek. Dus dat is lekker. Houd dat in de gaten. Wat je daarvoor moet doen, dat hoor je binnen nu. En een minuutje over.

Steelers Wheel op vrijdagmorgen met de Star. Ik wilde net even stilstaan dat een oude werkgever van mij is overleden, wat gisteren bekend is geworden. En dan krijg ik hier net een ander bericht binnen. Ook een grootheid in Nederland, en niet alleen in Nederland, ook in het buitenland, is van ons heen gegaan. Zal ik daarmee beginnen? Want dat heb je waarschijnlijk zelf nog niet meegekregen. Acteur Peter Faber is 82 jaar geworden. Overleden. Hij stierf gisteren op die leeftijd vredig in het bijzijn van zijn meest dierbaren. Dat heeft zijn familie vanochtend zojuist zelfs nog bekendgemaakt. In zijn lange carrière speelde Peter Faber in heel veel films, theaters en natuurlijk ook in series was hij te zien. Ik zal straks eens even een lijstje maken waar die niet in te zien was. Ik denk bijna dat dat lijstje korter is dan waar die wel in te zien was. Twee keer won hij ook een toonaangevende toneelprijs. De Louis D'Or. Ja. Heftig. Ja, want ik zag laatst een berichtje over Peter Faber. Dat hij er zin in had, allerlei plannen had. Ja, ik schrik hier een beetje van. 82 jaar geworden. En ik wil het eigenlijk hebben over Johnny Kaagman. Dus lange tijd is dat een werkgever voor mij eigenlijk geweest. Mijn baas zou je kunnen zeggen. In de jaren 90 bij een radiostation. Daar kom ik dan straks nog wel even op terug.

goede vrienden. En dat zijn ze toch altijd van elkaar. Del Hall en John Oates. En deze hit hadden ze rond de wisseling van de jaren 70 en de jaren 80. Adult Education. Hey, misschien heb je het ook wel eens als je ergens op je fiets zit, of zelfs in de auto en je rijdt niet al te hard en je kijkt om je heen, dat je denkt van, ik zie daar een pand, een leeg pand. Waarom gebeurt daar niks mee? Echt een groot pand. Zo was er een pand in Doetinchem. Dat was dat, jarenlang zat daar de Mediamarkt in. Daar ben je misschien ook wel eens geweest in die tijd. Was niet rendabel voor de Mediamarkt, dus die zijn verkast. Wat komt er dan in? Nou, dat is inmiddels duidelijk. Op de begane grond komt een sportzaak. Een sportschool zelfs. Ja, fitnessketen Sport City komt daar te zitten. En op de eerste verdieping van het pand komen kantoorruimtes voor organisaties die zich bezighouden met zorg en maatschappelijk werk. Het is nog even leeg. Maar als je ziet dat ze binnenkort gaan rommelen, dan weet je wat er aan de hand is. Dus er komt een sportschool. En,

0: Cameron, Whitcomb en Kingdom of Fear. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Het laatste nieuws komt eraan uit de Achterhoek en de Liemers met Michiel. En het gaat onder andere over een potloodventer. Ja, een vrouw is die tegengekomen afgelopen maandag waar dat was. Je hoort het zo.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Doe je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram. 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Nu bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Een vrouw uit Doetinchem is maandag tijdens een wandeling in het bos geconfronteerd met een man die haar achtervolgde en zijn geslachtsdeel liet zien. Ze filmde het incident en waarschuwde de politie, die de verdachte niet meer aantrof. De beelden zijn inmiddels ruim 1,5 miljoen keer bekeken op sociale media en zijn ook overgedragen aan de politie. De politie roept getuigen of mensen die de man herkennen op zich te melden en benadrukt dat slachtoffers in dit soort situaties direct 112 moeten bellen. De Graafschap heeft zich versterkt met Jannes Wiekhoff. De 26-jarige Duitse rechtsback komt transfervrij over van Heracles Almelo en is de 7e zomeraanwinst van de Doetinchemmers. Volgens technisch manager Barry Powell past Wiekhoff met zijn dynamische en aanvallende speelstijl goed bij de manier waarop de Graafschap wil voetballen. De Superboeren beginnen zondag het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. De politie waarschuwt voor een toename van inbraken in bedrijfsbusjes in de Achterhoek. Deze week sloegen dieven toe in Lichtenvoorde. En volgens de politie zijn ook in Aalten, Oost-Gelre en omliggende kernen vaker bedrijfswagens doelwit. Mogelijk gaat het om een rondtrekkende dadergroep. Ook zijn opnieuw zogeheten autovoelers actief, die controleren of auto's niet op slot staan. De politie roept inwoners op geen waardevolle spullen achter te laten, voertuigen goed af te sluiten en bij verdachte situaties direct 112 te bellen. Bedrijven krijgen geen compensatie voor de schade door de aanhoudende lage waterstanden. Volgens minister Vincent Karremans is er geen sprake van een natuurramp, waardoor de financiële gevolgen grotendeels onder het ondernemersrisico vallen. De binnenvaart ondervindt grote hinder, want schepen kunnen minder lading meenemen. Extra vaarten zijn nodig en bij een verdere daling van de Rijn dan dreigt op de IJssel een richtingsverkeer met tot 14 uur extra reistijd als gevolg. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.

Hij zat net een maand op de kleuterschool. Toen schreef hij al zijn allereerste hit. Nou ja, hit. Zijn eerste liedje. 4 jaar oud, Lenny Kravitz. Let Love Rule. Goedemorgen. Maar ja, lukt het een beetje. Want ik kan me zo voorstellen op een vrijdagmorgen dat alles een beetje tegen kan zitten. Dat je een beetje slaaptekort komt. Zoals ik. Maar dus in de ochtendshow voel ik me altijd uiterst energievol. En daarna kak ik in. Dan moet ik hem wel een stukje rijden, maar... Daar heb jij verder helemaal geen last van. Maar misschien nu wel dat je denkt... Nou, mijn nachtje was ook niet zo heel erg lang. Vraag hem even aan. De favoriete zomerplaat van je. Dan kan ik je wat extra energie geven. Die ene plaat, als je die hoort... dat je dan terugdenkt aan jouw favoriete zomer. Misschien wel omdat je toen een zomervlam ontmoette. Mannelijk of vrouwelijk. Ooit is lang geleden. Of misschien wel vorig jaar. Nou, welk liedje hoort daarbij? Vraag die aan en als je hem draait, dan maak je ook nog kans op een hele gave prijs. Van Regio 8. Letterlijk en figuurlijk een prijs van Regio 8. Het zijn namelijk goodies van de omroep. Je krijgt een prachtige tas met erin onder andere een zonnebril en ook een handdoek. Maar er zit nog wat meer in. Je kan hem winnen door even dat ene liedje aan te vragen. Die zomerplaat van je leven. 06 47 47 00

1978, Blondie en Denise, Denise. Een oud liedje, misschien ken je het nog, van Randy and the Rainbows. Begin jaren 60. Ja, het is even graaf hoor, in het verleden. Ik vanmiddag hoor je Sven Dimmedaal tussen 3 en 6. Met zijn eigen middagshow. En tot die tijd lekker veel muziek. En natuurlijk deze ochtendshow.

Fleetwood Mac voor je op vrijdagmorgen met de Seven Wonders. Het weekend is erg zonnig en warm. Vandaag hangen wat wolken boven. Ja, niet ons hoofd hoor. Dat klinkt heel dramatisch als je het zo zegt. Nee, vanmiddag af en toe wat bewolking, maar ook aardig wat zon. Tussen de 23 en 24 graden wordt het in de Achterhoek. Maar echt barbecue weer dus het komende weekend. Regio 8, dit is Chad Kruger voor je.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
6: Betting wonen. Nu opruiming tot 70%.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en 3 leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte 1 leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
14: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
15: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
16: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
19: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Marcel Vermeer. 8:05 onderweg op de Feel Good Friday. We zitten inmiddels op de 7e van de 8e. En tot 10 uur deze ochtendshow. Achterhoek, wordt wakker. I would die for you.

0: Dat beroemde Amerikaanse label Come See About Me van Diana Ross en de Supremes.
1: Goedemorgen. Welkom bij het ochtendprogramma van de draadomroep in de Achterhoek en de Diemers.
0: Ja, ze zouden dat jaren geleden hebben geroepen. Hè? De draadomroep, dat had je nog in de jaren 70 zelfs nog. Hè? Ja. Gewoon, dat kwam dan uit de muur, de radio. Ja, het komt waarschijnlijk bij heel veel mensen nog steeds uit de muur, maar tegenwoordig zijn er gelukkig meerdere mogelijkheden. Via FM, oh ja, dat was ook al een tijdje. Het DAB en natuurlijk ook het internet regio8.nl. Ja. Die droogte, dat is toch ook wat, jongens? Ik hoorde van de week Gerrit Vossers, die zei, ja, het valt eigenlijk nog wel mee als je het vergelijkt met 1976. Maar ja, moet het dan zo heftig worden als 1976? We komen wel steeds meer in de buurt, want de komende week krijgen we weer een hittegolf. De tweede landelijke hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tussen de 36 en 38 graden over een aantal dagen. Jazeker, jongens. Behoed je maar vast. En die meren worden steeds droger. Hè? Minder water in de rivieren. Het enige wat nog kan overstromen is je eigen zwembad misschien. Hè? Je rubberbootje in de achtertuin. Want je leidingwater mag je nog wel steeds gebruiken. We zitten in fase 2. Als we naar fase 3 gaan, dan mag het kabinet gaan beslissen wat we met z'n allen gaan doen. Vanwege deze droogte. Het antwoord van het kabinet gisteravond was, ja, wij weten het ook niet, we hebben geen idee. Wat is dat nou, jongens? Wat doen jullie daar?

Regio 8, Kid Rock. Ja, je verwacht die andere versie, maar dit is Martin van der Starre, de Nederlandse versie. All summer long, heel de zomer lang. En natuurlijk dat beroemde liedje. Het is Una Paloma Blanca van George Baker. Halverwege de jaren 70, echt een wereldhit. In de jaren 70 had de Nederlandse groep Earth and Fire ook een aantal hele grote hits. Met de leadzangeres Johnny Kaagman. En ik schrok er wel van. Gisteren het berichtje dat Johnny niet meer onder ons is. Is 79 geworden. En lange tijd was het ook, mijn baas. Bazin, hè. Ja. Toen was het, tegenwoordig moet je zeggen, zowel bij een man als een vrouw, baas. Werkgever. En toen was het bazin, werkgever, werkgeefster. Bij een radiostation in het midden van het land. Een landelijk radiostation was dat. En heel veel mensen hebben een mening over Journey. Ja, ze kijkt wat stuurs, is een beetje bot. En hè, is die niet vrolijk dan? Ik kan het ontkrachten. Die is ontzettend vrolijk. Ja. Het is echt pas een hele leuke vrouw. En dat zeg ik niet omdat ze niet meer onder ons is. Ik deed haar radioprogramma's dagelijks. En dan kwam ze gewoon even binnen. Hey Marcel, goedemorgen. Bakje koffie? Nou, gewoon koffie en verhalen. Ging ze er even bij zitten. En ze was erg geïnteresseerd hoe dat allemaal ging in een radiostudio. Ze had natuurlijk heel veel zelf gezien. Omdat ze al die liedjes had ingezongen in allerlei andere studio's. Dus ze vond het bijster interessant. En ik ben ook wel eens op een verjaardag van haar geweest. Het is pas 79 geworden, begin juli was dat. In het huis in Blaricum. Nou, wat een woning zeg. Goh, ik zeg, waar is het toilet? Ik wil naar het toilet. Ja, dan moet je die gang uit, dan naar links, dan naar rechts. Nog een gangetje door. Heel groot huis. Ja. Geweldig. Johnny, ik ga je nooit vergeten.

0: Killers, Bright Lights, vrijdagmorgen. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Hey, de politie constateert dat er steeds meer wordt gestolen uit bedrijfsbusjes in de Achterhoek en de Liemers. Hoe dat zit, dat hoor je zo van Michiel in het nieuws.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi, wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Nederland wil de verkeersveiligheid bij de Duitse grenscontroles verbeteren met extra maatregelen op snelwegen zoals de A12. Het ministerie onderzoekt permanente waarschuwingsborden en aangepaste wegmarkeringen, nadat de tijdelijke maatregelen de reeks ongevallen niet voldoende hebben teruggedrongen. Sinds de invoering van de grenscontroles gebeurden bij de 5 controlelocaties in Nederland 171 ongelukken. Ondertussen blijft Nederland bij Duitsland aandringen op het beëindigen van de grenscontroles. Bedrijven krijgen geen compensatie voor de schade door de aanhoudende lage waterstanden. Volgens minister Vincent Karremans is er geen sprake van een natuurramp, waardoor de financiële gevolgen grotendeels onder het ondernemersrisico vallen. De binnenvaart ondervindt grote hinder, want schepen kunnen minder lading meenemen. Extra vaarten zijn nodig en bij een verdere daling van de Rijn dan dreigt op de IJssel een richtingsverkeer met tot 14 uur extra reistijd als gevolg. De politie waarschuwt voor een toename van inbraken in bedrijfsbusjes in de Achterhoek. Deze week sloegen dieven toe in Lichtenvoorde en volgens de politie zijn ook in Aalten, Oostgelre en omliggende kernen vaker bedrijfswagens doelwit. Mogelijk gaat het om een rondtrekkende dadergroep. Ook zijn opnieuw zogeheten autovoelers actief, die controleren of auto's niet op slot staan. De politie roept inwoners op geen waardevolle spullen achter te laten, voertuigen goed af te sluiten en bij verdachte situaties direct 112 te bellen. Een vrouw uit Doetinchem is maandag tijdens een wandeling in het bos geconfronteerd met een man die haar achtervolgde en zijn geslachtsdeel liet zien. Ze filmde het incident en waarschuwde de politie, die de verdachte niet meer aantrof. De beelden zijn inmiddels ruim 1,5 miljoen keer bekeken op sociale media en zijn ook overgedragen aan de politie. De politie roept getuigen of mensen die de man herkennen op zich te melden en benadrukt dat slachtoffers in dit soort situaties direct 112 moeten bellen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.
0: Oké, dankjewel. Michiel Zwartepoorten voor de afgelopen week.

0: En hij zit er weer helemaal klaar voor. Ik gok gewoon lekker thuis in Silvolde, of niet? Gerrit, goedemorgen.
1: Ik ben thuis.
0: Je bent thuis, lekker, lekker. Wat was het ontbijtje vanochtend voor je?
1: Een gebakken eitje.
0: Een gebakken eitje? Op een witte boterham?
1: Nee, wij hebben altijd bruin brood.
0: Heel verstandig. Ja, ik weet dat heel veel mensen graag wit brood eten, omdat dat lekkerder is, maar gezonder, jongens. Bruin brood, hè. Vezels. Ben je ook van de vezels, Gerrit? Of zeg je van, nou, daar begin ik niet aan?
1: Nou ja, die krijg je er automatisch bij.
0: Ja, precies. En we krijgen ook het warme weer er deze zomer bij. En dat gaat maar door, onderweg naar weer een hittegolf. En laten we beginnen bij deze vrijdag. Wat kunnen we vanmiddag en vanochtend nog even verwachten?
1: Nou ja, wat het eerste opviel vanmorgen was natuurlijk dat het weer lekker fris was. De temperatuur lag onder de 10 graden. En het was een stuk rustiger dan gisteren. Want gisteren waren er toch wel een stevige wind uit westelijke richtingen. Maar dat is vandaag en ook in het weekend heel anders. Het wordt vrij rustig weer. Vandaag is er ook weinig wind. Een zwakke tot hooguit matige wind. En die komt dan uit noordwestelijke richtingen. Dan zal de temperatuur daardoor ook niet het hoogste worden. Maar 23 graden zo'n beetje gemiddeld kunnen we verwachten. En ja, op dit moment veel bewolking, maar vanuit het westen komen geleidelijk aan wel opklaringen. Al zal het in de ochtend nog wel moeilijk worden, maar geleidelijk aan vanmiddag steeds meer zon. En dan halen we die temperaturen. Vanavond dan klaart het helemaal breed op, dat is bijna elke avond zo. En dan komen nacht, ja, dan wordt het ook nog wel weer fris. Dan komen we ook met temperaturen die onder de 10 graden liggen, 8, 9 graden als minimumtemperatuur. Maar morgen en ook zondag, dan komt de warmte weer helemaal terug. Morgen hebben we te maken met een oostenwind, die is over het algemeen wel zwak. Maar met flink wat zon erbij wordt het dan 27 tot 28 graden. Ja, en zondag beginnen we met een graad of 14. En dan is de wind zuidelijk en er wordt nog wat meer warme lucht aangevoerd. En met flink wat zon erbij, dan gaan we naar 31 tot lokaal 32 graden. Dus weer tropisch warm. Het gaat even niet door, want maandag en dinsdag is het tijdelijk wat minder warm. Met 26 tot 28 graden. Maar verder hebben we vanaf woensdag weer te maken met wat tropische dagen. En je had het over de hittegolf hier in de Achterhoek. Volgens mij, ik ben de haast tel kwijt, kunnen we aan de vijfde beginnen.
0: Wow.
1: En landelijk waarschijnlijk de tweede.
0: Ja, de tweede. Dat had ik gisteren zelf. Ja, ik ben als ik hier geen ochtendprogramma doe, ben ik ook nog nieuwslezer zo af en toe. Dus dat weet ik uit mijn blote hoofd. Maar de vijfde al in de Achterhoek, joh.
1: Ja.
0: Jeetje. Is dat een record?
1: Ja, het kan niet op.
0: Hoe vaak maken we dat mee eigenlijk in een zomer?
1: Vijf is wel heel erg veel, maar je hebt ook ligt eraan hoe lang zo'n hittegolf duurt. Je hebt er ook wel wat minder, maar dan hoeft het niet minder warm om te zijn. Dat ze gewoon wat van langere duur zijn. Maar wij hebben toch elke keer weer een onderbreking. Dat is ook wel frappant in deze hittezomer.
0: Maar geen onderbreking met regen, hè? Want dat krijgen we voorlopig niet.
1: Voorlopig niet. Een beetje serieuze regen. Maar dan zijn we toch wel weer een dag of 10 verder. En ja, op langere termijn is het altijd een beetje moeilijk om het weerbericht, de weersverwachting goed te doen. Maar het lijkt erop dat het dan wel wat natter kan gaan worden met een naar west draaiende wind. Maar zover is het nog lang niet. We gaan eerst nog even weer puffen en zweten.
0: Oh, lekker. We zijn het zo gewend. Heerlijk. Hey, 9:30 horen we je weer uitgebreid maandagmorgen om 9:30. En natuurlijk ook vanmiddag bij Sven om 5:30. Lekker weekend alvast.
1: Jij ook. Goed gewoon.

hier een collega naar me toe. Die zegt, Marcel, je weet toch wel dat ik er vorig jaar naartoe ben geweest? Een optreden van Janet Jackson. Ik zei, ja, dat weet ik nog wel. Dat was in Amsterdam. En je was toen al helemaal verrukt. En een jaartje later nog steeds. Het schijnt een indrukwekkend optreden geweest te zijn. Janet Jackson gewoon in Nederland. Hè? Geweldig, ja. That's the way love goes. De vrijdagmorgen. Steeds meer zon. Vanmiddag wordt het ongeveer 3 of 24 graden. Dat is wel een hele prettige temperatuur voor heel veel mensen. En vanaf dinsdag en woensdag wordt het echt weer wat warmer. Tussen de 35 en de 37 graden kun je dan weer gaan verwachten. En geen regen van betekenis. Hey, als je de weg op gaat vandaag, morgen of zondag, hou er extra rekening mee dat je kan worden bekeurd op de snelheid. Of dat je je gordel niet om hebt. En sterker nog, erger nog, dat je je telefoon vast hebt. Of je nou zit te bellen of te appen of toevallig even vast had. Dat grapje kost je echt honderden euro's. Echt heel veel, bijna 500 geloof ik. Dus kijk daarmee uit. Er zijn extra controles, een internationale controle. De politie werkt graag samen met onder andere de Duitse collega's. Dus tot en met zondag extra controles op de wegen in en om de Achterhoek en de Liemers.

0: gedragen door de liefde. Baby, Get It On, Ike en Tina Turner. En wat was het voor liefde tussen die twee? Ja, niet altijd tussen... Was het goed, zeg maar. Laat ik het daarop houden. Nee. Daar lusten de honden geen brood van. Het is geweldig allemaal wat er muzikaal werd neergezet. Maar in het huis niet zo best. Met dat stelletje. Hele andere koek nu met Frans. We gaan namelijk naar zijn plaat van zijn leven. De zomerplaat van zijn leven. En Frans Hendriksen is dat. Naar welk jaar gaan we terug, Frans?
1: 1984.
0: En hoe oud was je toen?
1: 15.
0: Was er al een vlam in je leven toen?
1: Nou, verschillende. Dat mocht toen in die periode nog. Hè?
0: Verschillende, tegelijkertijd, ja.
1: Ja,
0: ja, ik ken die verhalen ook wel van toen. Dat is net een generatie, zeg maar, voor mij. En die zeiden van, ja, het was heel normaal dat je gewoon twee vriendinnen had. Niemand had het erover. En moet je tegenwoordig eens zeggen, dan kijken ze je aan van, dat doe even normaal. Ja, ja, of bij bepaalde gelegenheden.
1: Waar zet je verschillende discotheken aan?
0: Ja. Oké, zo kom je altijd goed weg met een verhaal. Oké, nou, noem even twee namen van een paar vriendinnen dan van die tijd.
1: Volgens mij een Sandra en een Petra.
0: Een Sandra en een Petra. Typische namen voor jaren 70, jaren 80. Heel erg geweldig.
1: Dat klopt.
0: Ja, oké. Ja. En bij dit liedje, aan wie moet je dan vooral denken?
1: Sandra.
0: Ah, Sandra. Praat vrij uit, wat wil je erover kwijt?
1: Voor de rest niks, gewoon dat de leuke zomer was.
0: Ah, kom op, ik wil details. Gingen jullie samen naar een camping, naar de kroeg alleen, of wat, hoe was het?
1: We lagen altijd meestal bij Stroombroek, hè. Ik bedoel, dat was toen nog standaard, dat je gewoon met een grote groep van de mannen 15 of zo bij Stroombroek zalig ging zwemmen.
0: Dus. Lekker op het strand, heerlijk. Ja, oké. Okay. Zeg, en hoe lang heb je wat met haar gehad?
1: 2 maandjes.
0: Ach, het waren 2 fantastische maanden.
1: Precies.
0: En wie heeft het uitgemaakt?
1: Ik.
0: Waarom?
1: Omdat we naar de winter gingen.
0: Nee, ik begrijp je wel een beetje, hoor.
1: Ja.
0: Oké. Je mag hem aankondigen. De zomerplaat van je leven, Frans.
1: Madonna met Holiday.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, proef jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers!
8: Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en 3 leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte 1 leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
14: Auto en
7: en schadeherstel.
13: Kijk op leuwentaalulft.nl.
8: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
13: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
7: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
13: Kijk op leuwentaalulft.nl.
14: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
15: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
14: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
16: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Als je er eentje open wilt trekken tijdens je ontbijt, normaal gesproken is dat niet zo gebruikelijk dat je het doet. Maar nu kan het wel. Het is namelijk de dag van het bier, dus proost. Een biertje tijdens het ontbijt, ik moet er niet aan denken.

Martin Garrix en U2 en Fireflies. Dit is Regio 8. En dan die snelheidscontroles die er nog altijd zijn. Houd het in de gaten, want er wordt extra gecontroleerd tot en met komende zondag. En een grenscontrole die er ook nog altijd is tussen Nederland en Duitsland. Gisteren kwam dit bericht naar buiten, want het aantal ongelukken op de snelwegen bij die Duitse grenscontroles is flink gestegen sinds ruim een jaar. Vooral op de A12 en de A1 rond de grens ging het in 2025 al tientallen keren mis. En ook dit jaar is het allemaal niet fraai. Zelfs slachtoffers zijn er te betreuren. Sinds de invoering van de controles is het aantal ongelukken met meer dan 200% toegenomen. Dus ik stel de vraag maar even aan jou. Ja, misschien heb je er een goede kijk op. Wat kunnen we hier aan doen? Ja, en ik hoor je nu zeggen, ja, stoppen met die grenscontroles. Ja, maar dat willen die Duitsers niet. Nee, daar willen ze gewoon mee doorgaan. Dus daar moeten we dan mee leven, of we dat nou leuk vinden of niet. Wat is dan de beste oplossing? Hoe kunnen we die ongelukken voorkomen? Nou, kom maar op. Geef het maar door. Ik weet zeker dat jij een heel goed antwoord hierop weet. Je kan het even doorappen. 06 47 47 0022.

Martin Solveig en Hello. En daarvoor het origineel van het liedje Dancing in the Moonlight. Dat zou je ook nog uit de jaren 90 kunnen kennen. Maar het origineel komt uit de 70s. King Harvest kwam toen voorbij. Kijk even op onze site regio8.nl voor het allerlaatste nieuws. Het gaat ook over de superboeren. Er komt weer een nieuwe speler bij. Wie dat is, dat lees je dus op regio8.nl. En zo direct gaan we bekendmaken wie een prachtig zomers Regio 8 prijzenpakket heeft verdiend. Een tas met daarin een handdoek, bijvoorbeeld een zonnebril en wat leuke andere goodies van Regio 8 door het aanvragen van een zomerplaat de afgelopen dagen. Wie gaat het worden? Je hoort het zo direct. Eerst nog even één maand

0: Ik heb weer berichten met Gerrit uit Silvolde en Michiel met het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De Graafschap heeft zich versterkt met Jannes Wiekhoff. De 26-jarige Duitse rechtsback komt transfervrij over van Heracles Almelo en is de zevende zomeraanwinst van de Doetinchemmers. Volgens technisch manager Barry Powell past Wiekhoff met zijn dynamische en aanvallende speelstijl goed bij de manier waarop de Graafschap wil voetballen. De Superboeren beginnen zondag het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Een vrouw uit Doetinchem is maandag tijdens een wandeling in het bos geconfronteerd met een man die haar achtervolgde en zijn geslachtsdeel liet zien. Ze filmde het incident en waarschuwde de politie, die de verdachte niet meer aantrof. De beelden zijn inmiddels ruim 1,5 miljoen keer bekeken op sociale media en zijn ook overgedragen aan de politie. De politie roept getuigen of mensen die de man herkennen op zich te melden en benadrukt dat slachtoffers in dit soort situaties direct 112 moeten bellen. De politie waarschuwt voor een toename van inbraken in bedrijfsbusjes in de Achterhoek. Deze week sloegen dieven toe in Lichtenvoorde. Volgens de politie zijn ook in Aalten, Oosgelre en omliggende kernen vaker bedrijfswagens doelwit. Mogelijk gaat het om een rondtrekkende dadergroep. Ook zijn opnieuw zogeheten autovoelers actief, die controleren of auto's niet op slot staan. De politie roept inwoners op geen waardevolle spullen achter te laten, voertuigen goed af te sluiten en bij verdachte situaties direct 112 te bellen. Nederland wil de verkeersveiligheid bij de Duitse grenscontroles verbeteren met extra maatregelen op snelwegen zoals de A12. Het ministerie onderzoekt permanente waarschuwingsborden en aangepaste wegmarkeringen, nadat de tijdelijke maatregelen de reeks ongevallen niet voldoende hebben teruggedrongen. Sinds de invoering van de grenscontroles gebeurden bij de 5 controlelocaties in Nederland 171 ongelukken. Ondertussen blijft Nederland bij Duitsland aandringen op het beëindigen van de grenscontroles. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.

0: Uit de tijd dat het internet nog in de kinderschoenen stond. Jij misschien ook wel, hè, in de jaren 90. Soul Asylum, Runaway Train was dat.
1: Begin je dag goed.
0: En vanochtend deze vraag in de ochtendshow bij Regio 8. Die gaat namelijk over de grenscontrole tussen Nederland en Duitsland. Bij Beek die overgang, omdat daar is gebeurd de afgelopen tijd. Dat ongelukken, zelfs met het dodelijke afloop. Ik stelde de vraag maar eens even, wat kunnen we eraan doen? Want de Duitsers willen niet stoppen met die grenscontrole. Want dat zou natuurlijk de eerste optie zijn. Ja, stoppen dan mee. Ja, dat willen die Duitsers niet. Dus wat zijn dan andere opties? Jongens, dankjewel voor het massale reageren. Ik heb er even een paar uitgehaald. Maar echt hele toffe reacties. Tof dat jullie meedenken. Joke bijvoorbeeld. Joke ten Molde zegt, ik zou zeggen dat de bestuurder zelf goed moet opletten op die A12 als je naar Duitsland gaat. Of vice versa. En niet met iets anders bezig zijn. Bijvoorbeeld met je mobiel of harde muziek in je auto aanzetten. Ook dan ben je afgeleid. Een reactie van Erik Uut Varsseveld, zoals hij altijd zelf zegt. De grenscontrole is niet de oorzaak van die ongelukken, laat u weten. Het ligt puur bij de bestuurders. Bij Utrecht, Amsterdam en Rotterdam staat ook bijna altijd een file en gebeurt er bijna niets, zegt hij. En vanaf de Duitse grens richting Arnhem staat ook elke dag wel een kortere of langere file en er gebeurt ook niet zo heel veel. Dus, zegt Erik, waar ligt het dan aan? Met 6 vraagtekens. En nog een reactie van Bert. Hij zegt, hey, goedemorgen Marcel. Nou, we moeten gewoon beter op de matrixborden letten. En je aan de regels houden. Dan moet het goed komen.

0: vandaag.
1: Het is Robert van Hayward en de Zandloopster. Wat een zomerhit is dat ook geworden, zeg. Donna Summer daarvoor on the radio. De afgelopen dagen kon je lekkere zomerse platen aanvragen. Die werd begeleid met een mooi verhaal door jou. Waarom je die plaat zo mooi vond? Naar welk jaar gingen we terug? Naar alle jaren van de jaren 70 zo'n beetje en de jaren 80 met heel veel liedjes. En uit al die mensen die nu op een lijstje staan, haal ik er nog eentje. En die krijgt dan ook nog als waardering een prijzenpakket. Een echt regionaal, nou sterker nog een zeer lokaal, maar wel geweldig prijzenpakket van Regio 8. Dus een tas met erin een handdoek, een zonnebril, maar er zitten nog meer leuke goodies in. Typisch Achterhoekswoord, hè, goodies. Nou, leuke prijzen dus gewoon van Regio 8 krijg je van ons. Ik heb alle namen bij dit Wheel of Fortune, zou je kunnen zeggen, geplakt. Even eraan draaien, even één setje geven. Ja. Oké, het is geworden Mark. Mark Bouwman. Gefeliciteerd met deze prachtige prijs, jongen. Ja. Ik had je eerder vanochtend niet aan de telefoon, maar ik geloof eergisteren dacht ik, hè, met de platen, zomerplaat van jouw leven. Nou, je krijgt dat prachtige prijzenpakket van Regio 8. Met allemaal leuke goodies van de omroep zelf. Hè. Lekker man. En werk ze vandaag, hè. Uit Amsterdam is Paro hier.

de tijd dat we niet alleen internetvrij, maar ook computervrij waren, zo'n beetje. Hè? Als je een computer thuis had staan, dan was toch heel wat. Dan kwamen we even kijken van, wat heb jij nou, joh? Wow. Maar dan heb ik het wel over begin jaren 80. Spargo en hip hop hop. Tot over de ochtendshow voor deze week. Achterhoek wordt wakker, is maandag weer terug vanaf 7 uur. En de komende uren liggen veel muziek voor je. En het laatste nieuws krijg je van Michiel straks om precies 10:30.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfield Beefburgers. Burgers 2 stuks, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar €174 miljoen. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Oh, oh, oh. Ja, Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
12: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Even

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: echte ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Bedrijven krijgen geen compensatie voor de schade door de aanhoudende lage waterstanden. Volgens minister Vincent Karremans is er geen sprake van een natuurramp, waardoor de financiële gevolgen grotendeels onder het ondernemersrisico vallen. De binnenvaart ondervindt grote hinder, want schepen kunnen minder lading meenemen. Extra vaarten zijn nodig en bij een verdere daling van de Rijn dan dreigt er op de IJssel een richtingsverkeer met tot 14 uur extra reistijd als gevolg. De Graafschap heeft zich versterkt met Jannes Wiekhoff. De 26-jarige Duitse rechtsback komt transfervrij over van Heracles Almelo en is de zevende zomeraanwinst van de Doetinchemmers. Volgens technisch manager Barry Powell past Wiekhoff met zijn dynamische en aanvallende speelstijl goed bij de manier waarop de Graafschap wil voetballen. De Superboeren beginnen zondag het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Een vrouw uit Doetinchem is maandag tijdens een wandeling in het bos geconfronteerd met een man die haar achtervolgde en zijn geslachtsdeel liet zien. Ze filmde het incident en waarschuwde de politie, die de verdachte niet meer aantrof. De beelden zijn inmiddels ruim 1,5 miljoen keer bekeken op sociale media en zijn ook overgedragen aan de politie. De politie roept getuigen of mensen die de man herkennen op zich te melden en benadrukt dat slachtoffers in dit soort situaties direct 112 moeten bellen. De politie waarschuwt voor een toename van inbraken in bedrijfsbusjes in de Achterhoek. Deze week sloegen dieven toe in Lichtenvoorde en volgens de politie zijn ook in Aalten, Oostgelre en omliggende kernen vaker bedrijfswagens doelwit. Mogelijk gaat het om een rondtrekkende dadergroep. Ook zijn opnieuw zogeheten autovoelers actief, die controleren of auto's niet op slot staan. De politie roept inwoners op geen waardevolle spullen achter te laten, voertuigen goed af te sluiten en bij verdachte situaties direct 112 te bellen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online, op de site en ook in de app van Regio 8.
3: Du bist mein Glück, groß wie ein Planet. Du bist die Sonne, die niemals untergeht. Du bist mein Mond, der meine Nacht erhält. Du bist mein Stern,

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nieuw, de Melanzane pizza van

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
5: Van school is 3.

0: Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Regio 8 Headlines.
5: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radio nieuws.

Nieuws op regio 8. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op regio 8.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
4: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 coverband, alle hits van deze bekende Ierse rockband, spelen in het Natuurtheater.
3: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke, restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus,
6: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op Varsseveldse Volksfeesten. feesten.nl. Want dit wil je niet missen.
13: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
14: Kaak!
15: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
17: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covid.nl. Boah.

0: zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

gezondheid als gevolg. De Graafschap heeft zich versterkt met Jannes Wiekhoff. De 26-jarige Duitse rechtsback komt transfervrij over van Heracles Almelo en is de zevende zomeraanwinst van de Doetinchemmers. Volgens technisch manager Barry Powell past Wiekhoff met zijn dynamische en aanvallende speelstijl goed bij de manier waarop de Graafschap wil voetballen. De Superboeren beginnen zondag het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Nederland wil de verkeersveiligheid bij de Duitse grenscontroles verbeteren met extra maatregelen op snelwegen zoals de A12. Het ministerie onderzoekt permanente waarschuwingsborden en aangepaste wegmarkeringen, nadat de tijdelijke maatregelen de reeks ongevallen niet voldoende hebben teruggedrongen. Sinds de invoering van de grenscontroles gebeurden bij de 5 controlelocaties in Nederland 171 ongelukken. Ondertussen blijft Nederland bij Duitsland aandringen op het beëindigen van de grenscontroles. De politie waarschuwt voor een toename van inbraken in bedrijfsbusjes in de Achterhoek. Deze week sloegen dieven toe in Lichtenvoorde en volgens de politie zijn ook in Aalten, Oost-Gelre en omliggende kernen vaker bedrijfswagens doelwit. Mogelijk gaat het om een rondtrekkende dadergroep. Ook zijn opnieuw zogeheten autovoelers actief, die controleren of auto's niet op slot staan. De politie roept inwoners op geen waardevolle spullen achter te laten, voertuigen goed af te sluiten en bij verdachte situaties direct 112 te bellen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online, op de site en ook in de app van Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Bedrijven krijgen geen compensatie voor de schade door de aanhoudende lage waterstanden. Volgens minister Vincent Karremans is er geen sprake van een natuurramp, waardoor de financiële gevolgen grotendeels onder het ondernemersrisico vallen. De binnenvaart ondervindt grote hinder. Want schepen kunnen minder lading meenemen. Extra vaarten zijn nodig. En bij een verdere daling van de Rijn dan dreigt op de IJssel een richtingsverkeer met tot 14 uur extra reistijd.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
9: Ja! Ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
8: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnold-terschwijs.de.
10: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
11: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
12: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
13: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
12: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
14: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
15: Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Hubers Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Hubers Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Hubers Schoonmaakdiensten, uw facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi, wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op regio 8. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op regio 8.
8: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag volgen vanuit het westen steeds meer opklaringen en dan wordt het ook zonniger. Dat is niet al te

Veel wind, een zwakke tot hooguit matige noordwestenwind, waarbij de temperatuur uitkomt op een graad of 23. Vanavond klaart het breed op, is het eerst nog zonnig, maar komende nacht dan koelt het ook flink af. De minima liggen rond de 9 tot 10 graden. Het weekend ziet er een stuk warmer uit. We hebben dan flink wat zon, al is de zaterdag ook wel wat sluierbewolking. En bij een zwakke oostenwind wordt het dan 27 tot 28 graden. Zondag is de wind zuidelijk en voert nog wat meer warme lucht aan. En dan kan het 30 tot 32 graden worden. En ook dan is het flink zonnig.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
7: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hem pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95.

0: NL.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeul met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
4: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
5: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 coverband, alle hits van deze bekende Ierse rockband, spelen in het Natuurtheater.
4: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke

0: stroomverbruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Op de Needse Berg wordt hard gewerkt aan de herbouw van scoutinggebouw De Berkenboom, dat 3 jaar geleden zwaar werd beschadigd door brandstichting. Dankzij een grote groep vrijwilligers en geldschieters kon een herbouw worden gestart. De scouting grijpt de verbouwing ook aan om het gebouw aan de voor- en achterkant uit te breiden. Als de planning wordt gehaald, kan het gebouw eind dit jaar of begin 2027 volledig in gebruik worden genomen. De Graafschap begint zondag aan de competitie in de keukenkampioendivisie tegen Helmond Sport met een kleine selectie. Veel verrassingen zijn er niet. Trainer Thomas Duivenvoorde weet na de laatste training op zaterdag of hij Bjorn van Zijl of Nathan Caninda als rechtsbuiten opstelt. Van Zijl was eerder deze week licht geblesseerd, maar trainde vandaag weer volop mee. De wedstrijd tegen Helmond Sport begint komende zondag om 12:15 in Helmond. De politieke partij Samen voor Berkelland draagt de Enschedese Erwin Versteeg voor als wethouder in de gemeente Berkelland. Hij wordt de opvolger van Ton Koenderink, die na 5 dagen stopte als wethouder. Versteeg is nu nog raadslid in Enschede namens Belang van Enschede. Met de voordracht van Versteeg kiest Samen voor Berkelland voor een kandidaat met ervaring in zowel de gemeenteraad als het bedrijfsleven. Dat schrijft de partij in een persbericht. De aanhoudende droogte in Nederland wordt ook in de Achterhoek steeds duidelijker. De plas van Radstaken in Zelhem is zo ver uitgedroogd dat de Zelhemse Hengelsportvereniging heeft besloten een visverbod in te stellen. Op sommige plekken is het water nog maar 30 centimeter diep. Waar in de vakantieperiode normaal gesproken talloze vissers langs de plas aan de vochten wegzitten, is het nu opvallend stil. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. En de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Koetsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
5: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
8: Ja, kunnen we het alsjeblieft even normaliseren om gewoon met je handen van andermans spullen af te blijven? Het zou zeer prettig zijn, dankjewel. Rihanna onderweg naar Mr. President.

Regio 8, Rihanna, Diamond. Regio 8. Ja, ik zei net misschien een beetje lomp. Maar kunnen we het alsjeblieft normaliseren om gewoon eventjes met je handen van andermans spullen af te blijven? Ik bedoel, wat niet van jou is, daar hoef je ook helemaal niet aan te zitten. Ik noem maar even een voorbeeld. Ik heb visitekaartjes gemaakt voor mijn eigen bedrijf. Hartstikke fijn, hartstikke handig ook als mensen langskomen of acquisitiegesprek, nou ja, noem het maar op. Kun je kaartje uitdelen, kun je mensen zeggen van goh, kun je me benaderen, weet je wel, hartstikke fijn. Ik had er dus ook een paar meegenomen omdat vorige week iemand langskwam, 2 weken geleden. Ik weet het niet eens meer. En die kaartje die was ik vergeten mee naar huis te nemen en ik kom in de studio en ik zie de kaartje verfrommeld. Ja, goed, kijk, die kaartjes kosten natuurlijk geen drol. Laten we eerlijk zijn, maar toch, het idee dat je gewoon met je handen van andermans spullen afblijft, lijkt me wel net zo fatsoenlijk, toch? Geldt voor iedereen trouwens, geldt voor alles, want ik hoor ook vaak in mijn omgeving dat mensen zeggen, ja, mensen zijn boos of wat dan ook, en dan maken ze andermans spullen kapot of noem maar op. Of in het verkeer worden mensen steeds agressiever. Laat allemaal even een beetje respectvol blijven, toch? Dat gezegd hebbende is dit de middagshow van Regio 8. Tot 6 ben ik bij je met natuurlijk dit weekend de eerste competitiewedstrijd van de Graafschap weer op de planning. Ze moeten uitspelen en daarover zometeen meer. Ik ben heel benieuwd naar jouw voorspelling. Laat dat even weten. 06 47 47 00 22.

Regio 8 Wolf en Misfits. Ja, ze staan weer op het punt om het veld op te kruipen. Ik heb het over de spelers van de Graafschap. Komend weekend start de competitie weer. En de Graafschap die begint zijn eerste wedstrijd uit tegen Helmond Sport. Die wedstrijd die wordt zondag ook uiteraard, zoals je gewend bent van Regio 8, weer uitgezonden tijdens 8 Sport. Het hele seizoen zijn we er weer bij met 8 Sport. Alle collega's van 8 Sport die doen live verslag vanaf het stadion. Houden je op de hoogte van het verloop van de wedstrijd. En zoals je van ons gewend bent. Nou ja, dat gezegd hebbende, dat is dus komende zondag die eerste wedstrijd tegen Helmond Sport. Ik ben heel benieuwd naar jouw voorspelling. Laat dat ook even weten. 0647 47 0022. Ik zie een aantal reacties binnenkomen. Onder andere een 1-2 voor de Graafschap. Een 3-1 voor de Graafschap. Nou ja, we gaan het zien. De eerste wedstrijd in het seizoen. We moeten het afwachten. Wat we wel in ieder geval weten is dat de Graafschap gistermiddag de Duitser Jannes Wiekhoff gepresenteerd heeft. 26-jarige rechtsback komt namelijk transfervrij over van competitiegenoot Heracles Almelo. En betekent dus dat hij lekker bij de Graafschap gaat spelen.

Half vier op je vrijdagmiddag met 3 degrees en Dirty Old Man. Nou, 3 graden is het niet, wel 23 graden hier in de Achterhoek. Trouwens, heb jij ooit al eens een Duitse herder, een hond, horen zingen? Nee, ik ook niet. Nou ja, alhoewel, trouwens, er is één Duitse herder die ik dus wel ooit heb horen zingen. En dat is deze, Shepherd. Bekend van de Duitse herder, ook al heeft dat niks met elkaar te maken natuurlijk. Maar ze kunnen wel goed zingen. Beautiful Something is dit.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De aanhoudende droogte in Nederland wordt ook in de Achterhoek steeds duidelijker. De plas van Radstaken in Zelhem is zo ver uitgedroogd dat de Zelhemse Hengelsportvereniging heeft besloten een visverbod in te stellen. Op sommige plekken is het water nog maar 30 centimeter diep. Waar in de vakantieperiode normaal gesproken talloze vissers langs de plas aan de vochte weg zitten, is het nu opvallend stil. Op de Needse Berg wordt hard gewerkt aan de herbouw van scoutinggebouw De Berkenboom, dat 3 jaar geleden zwaar werd beschadigd door brandstichting. Dankzij een grote groep vrijwilligers en geldschieters kon een herbouw worden gestart. De scouting grijpt de verbouwing ook aan om het gebouw aan de voor- en achterkant uit te breiden. Als de planning wordt gehaald, kan het gebouw eind dit jaar of begin 2027 volledig in gebruik worden genomen. De Graafschap begint zondag aan de competitie in de keukenkampioendivisie tegen Helmond Sport met een kleine selectie. Veel verrassingen zijn er niet. Trainer Thomas Duivenvoorde weet na de laatste training op zaterdag of hij Bjorn van Zijl of Nathan Caninda als rechtsbuiten opstelt. Van Zijl was eerder deze week licht geblesseerd, maar trainde vandaag weer volop mee. De wedstrijd tegen Helmond Sport begint komende zondag om 11:15 in Helmond. De politieke partij Samen voor Berkelland draagt de Enschedese Erwin Versteeg voor als wethouder in de gemeente Berkelland. Hij wordt de opvolger van Ton Koenderink, die na 5 dagen stopte als wethouder. Versteeg is nu nog raadslid in Enschede namens Belang van Enschede. Met de voordracht van Versteeg kiest Samen voor Berkelland voor een kandidaat met ervaring in zowel de gemeenteraad als het bedrijfsleven. Dat schrijft de partij in een persbericht. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
10: Dan nog aanschuiven geblazen op de...

0: De A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen afrit Beek en de Duitse grens sta je 4 minuten vast over 2 kilometer door de grenscontrole. De andere kant op daarentegen is het een half uur aanschuiven. Langzaam rijdend verkeer heb je tussen de Duitse grens en Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijzoord, 21 kilometer staat daar. Sterkte als je in de file staat.
1: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Weppa, Ricky Martin en Maria Uno Dos Tres. Ja, tot zover ook mijn Spaans. Yo no hablo español. Ach, je kent het wel. Ben jij trouwens een beetje goed in Spaans? Ben jij een beetje goed in buitenlandse talen? En dat vraag ik omdat het natuurlijk een vakantieperiode is en veel mensen op vakantie gaan. Ik ben dus even gewoon een onderzoekje onder de Achterhoekers. Hoeveel talen spreek jij? En de Achterhoek stelt niet mee natuurlijk, hè?

Zelfs politieauto's zijn niet onverwoestbaar. Nee, je hoort regelmatig dat er op de A12 wel eens een ongeluk gebeurt. Auto's die bijvoorbeeld de file voor de grenscontrole niet door hebben. Wat ik vrij bijzonder vind, want het wordt kilometers van tevoren aangegeven. En je weet dat als je naar Duitsland gaat, dat er een file staat. Maar goed, het kan gebeuren natuurlijk. Maar dat geldt dus ook voor politieauto's en ook de Koninklijke Marechaussee. Want zij zijn vanmiddag betrokken geraakt bij een ongeval in Beek. Het verkeer wordt in dit geval omgeleid. Rond 12:30 kwam de melding van de aanrijding op de Oud-Arnhemse weg in Beek binnen. En de Koninklijke Marechaussee die kwam vanaf de snelweg en wilde dus de Oud-Arnhemse weg oprijden. Dat ging niet helemaal goed, want daarbij kwam het voertuig van de Marechaussee in botsing met een auto die over een doorgaande weg reed. Ja, wat dan de oorzaak van het ongeval is, dat is nog niet bekend. Raakte één persoon licht gewond. En het verkeer wordt door de onder andere marechaussee, maar ook door de politie omgeleid. Ja, zo zie je maar. Ook politie en marechaussee zijn gewoon mensen en maken fouten.

0: Ziggy Marley. Dit is Regio 8. Ja, en als je het mij vraagt, heeft zijn vader hem toch behoorlijk goed opgevoed. Die je natuurlijk kent van... Ja. En als je het mij vraagt, is het bijna exact dezelfde stem. Ja, ik bedoel, het is ook zo. Maar goed, het is dezelfde muziek. En gelukkig kunnen we dus nog heel lang genieten van deze muziek. Onder andere dus van Bob Marley. Maar ook zijn dochter. Dochter zeg ik, zijn zoon moet ik zeggen. Ziggy Marley. Die dus fijne muziek maakt en uitbrengen. En dus ook de reggae-stijl voortbrengt. Toch een genre wat je hedendaags niet heel veel meer hoort. Maar gewoon eigenlijk een beetje een vergeten genre aan het worden is. Toch ontzettend lekker. En dus ook niet vergeten mag worden. Hey, zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. Je hoort ook Bruce Springsteen en de Golden Earring voordat ze de Golden Earring heten.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja van Jumbo.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van €484 naar €854. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Esentate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. Ceva Logistics regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.

0: net zo makkelijk retour.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Even een quiz tussendoor. Hoe heten de Golden Earrings voordat ze de Golden Earrings heten? Laat het even weten. Dan hoor je ondertussen

fantastische band. The Boss, samen met de E Street Band, of course. En Born. Born in de Achterhoek. Regio 8. En zelfs dat is niet helemaal waar, want ik ben geboren in Zutphen. Ja, en of je nou Zutphen wel of niet als Achterhoek ziet, dat is een discussiepuntje. Ik vind van wel, ik vind mezelf een Achterhoeker. En of jij dat nou wel of niet vindt, jammer dan. Eerst iets anders, want ik vroeg net aan je. Wat is de naam van de Golden Earring? Ik begin al Engels te praten. Voordat ze dus de Golden Earring heten. En als je heel goed opgelet hebt, dan heb je gehoord dat ik mezelf verraadde. Eigenlijk stiekem al. Ik krijg namelijk ook een appje via de app die zegt, antwoord op je quizvraag is, de Golden Earrings is de oude naam. En de Golden Earring is de naam waar ze succesvol mee waren. En dat klopt, want het is de Golden Earring. Alleen in 1969 volgens mij uit mijn hoofd, hadden ze het, de letter S weg uit de naam. En werd het dus de Golden Earring, waarmee ze dus hele grote hits hebben gemaakt. Deze, die ben je misschien vergeten. Want dit was in de periode dat ze dus iets minder succesvol waren. Dat ze dus nog de Golden Earrings met S heten. Dong, dong, diggy, diggy, dong. Ja, wie zo'n titel verzint, dat mag je ook weten.

See you later. Sia, clap your hands. Dit is Regio 8 richting dat weekend. En wat wil jij horen zo vlak voor je weekend? Waarmee ga jij lekker het weekend in? Laat dat even weten. Kun je doen door mij te appen 0647470022. Je mag het ook inspreken. En dan draai ik het graag voor je zo richting dat weekend. Het laatste energieboost voor je werkdag. Zometeen Ilse de Lange onderweg naar Benson Boone. And the time of my life.

Ilse de Lange, Something Good. En ik heb ook wat goeds voor je. Ik heb ze hier namelijk weer liggen. 2 kaarten voor de allereerste thuiswedstrijd voor de Graafschap. In eigen huis, op de Vijverberg. We zijn er dit jaar ook weer bij met 8 Sport. Live verslag vanaf het stadion door diverse verslaggevers. Word je bijgepraat tijdens de wedstrijd. Ja, en hoe mooi zou het zijn als jij op kosten van Regio 8 gewoon daarbij kunt zijn. Tijdens de thuiswedstrijden hebben we weer kaarten voor je. En de eerste thuiswedstrijd die staat natuurlijk over een goede 1,5 week op de planning op een maandagavond. En jij kunt daar dus bij zijn. Hoe je die kunt winnen is door volgende week te blijven luisteren naar Regio 8. Want volgende week vrijdag geef ik ze weg in mijn programma.

0: Lees je uiteraard trouwens ook op onze website regio8.nl of download onze app in de App Store of Play Store. Blijf je continu op de hoogte, heb je je krant in je broekzak. Net zo makkelijk is dat. Ook Trav is onderweg. Sing, komt eraan. Na het laatste nieuws. Tijd voor koffie.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Op de Needse Berg wordt hard gewerkt aan de herbouw van scoutinggebouw De Berkenboom, dat 3 jaar geleden zwaar werd beschadigd door brandstichting. Dankzij een grote groep vrijwilligers en geldschieters kon een herbouw worden gestart. De scouting grijpt de verbouwing ook aan om het gebouw aan de voor- en achterkant uit te breiden. Als de planning wordt gehaald, kan het gebouw eind dit jaar of begin 2027 volledig in gebruik worden genomen. De politieke partij Samen voor Berkelland draagt de Enschedese Erwin Versteeg voor als wethouder in de gemeente Berkelland. Hij wordt de opvolger van Ton Koenderink, die na 5 dagen stopte als wethouder. Versteeg is nu nog raadslid in Enschede namens Belang van Enschede. Met de voordracht van Versteeg kiest Samen voor Berkelland voor een kandidaat met ervaring in zowel de gemeenteraad als het bedrijfsleven. Dat schrijft de partij in een persbericht. De aanhoudende droogte in Nederland wordt ook in de Achterhoek steeds duidelijker. De plas van Radstaken in Zelhem is zo ver uitgedroogd dat de Zelhemse Hengelsportvereniging heeft besloten een visverbod in te stellen. Op sommige plekken is het water nog maar 30 centimeter diep. Waar in de vakantieperiode normaal gesproken talloze vissers langs de plas aan de vochte weg zitten, is het nu opvallend stil. De Graafschap begint zondag aan de competitie in de keukenkampioendivisie tegen Helmond Sport met een kleine selectie. Veel verrassingen zijn er niet. Trainer Thomas Duivenvoorde weet na de laatste training op zaterdag of hij Bjorn van Zijl of Nathan Caninda als rechtsbuiten opstelt. Van Zijl was eerder deze week licht geblesseerd, maar trainde vandaag weer volop mee. De wedstrijd tegen Helmond Sport begint komende zondag om 12:15 in Helmond. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
0: Dan nog de situatie op de weg. Onderweg naar huis, daar moet je aanschuiven op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 10 minuten vertraging over 2 kilometer door de grenscontrole uiteraard. Ook de andere kant op, Duitse grens richting Arnhem. Sta je 5 minuten vast, dat doe je tussen de Duitse grens en Zevenaar. Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. En tot slot tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort is het ook aanschuiven geblazen. Liefst 13 kilometer doe je een kwartier langer over. Sterkte als je in de file staat.

heb dus ooit in mijn allereerste uitzending, toen ik net begon bij de lokale omroep, deze artiest afgekondigd als de pechmoot. Toen kon ik je vertellen dat ik best wel in de pechmoot zat. Ik kreeg daar best wel wat reacties op dat het die patchmode is. Enjoy the silence en geniet van de stilte. Met andere woorden, ik moet mijn mond houden.

Regio 8 richting dat weekend. Wat wil je horen? Laat het mij weten. Draai ik het volgende uur graag voor je. The Cure ook nog onderweg. Zo vlak voor het laatste nieuws. En je hoort Level 42. Eerst nog Lewis Capaldi.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan die ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraudehelpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. In 1995 bracht hij zelf een album uit. Met Madonna maakte Orbit onder meer het succesvolle album Ray of Light, dat 3 Grammys won. Zijn familie laat weten dat de muziekproducent op 23 juli thuis is overleden, 2 weken geleden dus. Een doodsoorzaak is daarbij niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder 1 dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. 1 partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
8: Sven Dimmendaal.
9: We zijn er weer. Tot 6 zijn we bij je. En dat doen we met hele fijne muziek. Zometeen Desha onderweg. Mad About It. En Level 42. Lessons in Level 42.

0: ziet mij.
1: Regio 8, Desha.
0: Regio 8.
1: Mad About It. Je luistert naar de leukste uit je regio. Dit is Regio 8 met inmiddels 8 minuten over 5 op de klok. Rij jij waarschijnlijk richting huis. Ga genieten van je weekend. Misschien heb je nog wel vakantie. Ja, dat kan ook maar zo. Misschien dat je deze week nog vakantie hebt en dat je volgende week gewoon weer aan de bak moet. Als dat zo is, ja, dan wens ik je heel veel sterkte. Ik heb daar dus toch altijd zo'n gruwelijk hekel aan, dat je net zo lekker vakantie hebt gehad en dan weer aan het werk moet. Ik bedoel, ik heb geen hekel aan werken, absoluut niet. Sterker nog, ik heb het leukste werk dat er bestaat, maar het is altijd best wel weer een ding om weer naar de werkvloer te gaan als je net 3 weken vakantie hebt gehad. Ik ben wel even benieuwd naar jullie vakantieverhalen. Waar zijn jullie geweest? Laat het even weten. Waar ben jij op vakantie geweest? 0647 470022. Vertel ik je zo meteen wat er met het voormalig Mediamarktpand in Doetinchem gaat gebeuren.

Regio 8, de Kaizer Chiefs en Ruby. Ik hoor allemaal leuke vakantieverhalen binnenkomen. Zometeen maar eens even kijken of we de Achterhoek in kunnen duiken. Of we iemand te pakken kunnen krijgen met een bijzonder verhaal. Iets waar ik graag meer over wil weten. Naar E17.

0: E17, It's Alright. Heel vaak wordt er dus over het einde van dit nummer heen gepraat. Over het einde van heel veel van dit soort nummers. Waarin je nog een prachtig pianospel op het einde hoort. Vind ik eigenlijk best wel zonde. Er is ontzettend veel goede muziek gemaakt. En het is zonde als je het hele nummer niet laat uitspelen. Toch, André?
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja, het liefst een nummer volledig draaien of niet. Want anders... Dat komt ook een beetje van vroeger weg. Ik weet niet of je dat nog herkent. Kijk, ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar vroeger had je geen Spotify en zo. En nam je wel eens nummers op vanaf de radio. En als er dan iemand doorheen praatte... Ja, dan had je eigenlijk niks aan je opname, toch? Ik weet niet, heb je dat vroeger ook gedaan, André? Of?
1: Ja, zeker Sven. Ja, zo oud ben ik wel. Dus.
0: En hoeveel nummers had je inmiddels in je verzameling toen je in die periode...
1: Oh, dat weet ik niet. Ja, je hebt cassettebandjes, dus zo gaat dat, hè.
0: Altijd goed. En ook de cassettebandjes mee op vakantie, of doe je dat tegenwoordig lekker met de radio?
1: Nee, dat doe ik tegenwoordig gewoon met de radio.
0: Kijk,
1: dus,
0: dat is zeker goed. Ja, het is natuurlijk een vakantieperiode. En jij stuurde een appje naar de studio met jouw vakantieverhaal. De vakantie net als anders met twee vrouwen naar het verre Duitsland. Ten eerste, de eerste vraag... Wie zijn je die twee vrouwen? Zijn het allebei je vriendin of je collega's? Of...
1: Ja, dat is natuurlijk altijd. Ik maak wel het verhaal spannend wat werkelijk is, maar het is gewoon mijn vrouw gaat mee en een nichtje van mijn vrouw gaat mee. Dus,
0: Kijk, dat valt dus nog mee.
1: Ja, nee, daar is geen enkel probleem. Dus dat is altijd wel leuk. Dus,
0: En waar ben je geweest?
1: We zijn achter Berlijn geweest. En daar gaan we eigenlijk altijd naartoe. En we gaan ook wel eens voor Berlijn. Zijn we ook naartoe geweest. Ja, we hebben een dagje uitgedaan. Naar Berlijn zijn we geweest. Dus we hebben ons echt wel vermaakt.
0: Wat is
1: dus,
0: nou echt een aanrader voor mensen die bijvoorbeeld nog op vakantie moeten. Of een weekend weg willen. Of een midweek, ik noem maar wat. Welke bezienswaardigheden moeten ze in Berlijn absoluut gezien hebben, vind jij?
1: Nou, je moet natuurlijk op de Spree een rondvaartboot maken. Nou, dat komt ook langs het regeringsgebouw en dat soort dingen. Ja. We hebben geen sightseeing gedaan, maar hebben we wel een keer eerder gedaan. Dat is natuurlijk wel wat. En ja, je moet ook eigenlijk die verre zin toren. Zijn we ook nog niet geweest, dus dat houden we nog weer te goed voor de volgende keer. Dus ja, dat moet je natuurlijk ook wel een keer zien.
0: Genoeg redenen om nog een keer terug te gaan daar richting Berlijn. Hey, André, wat wil jij horen op je vrijdagmiddag?
1: Ja, natuurlijk ABBA.
0: Kijk, dat is altijd goed natuurlijk. Groot ABBA-fan uit Pannende uiteraard. En ik zat er zelf te denken. ABBA heeft natuurlijk heel veel muziek gemaakt. Ook heel veel ingewikkelde muziek. Hè? Ik vertelde het je net al eventjes buiten de uitzending. Maar heel veel hardrock-artiesten die hebben nummers van ABBA gecoverd, geoefend, gespeeld. Omdat ABBA zoveel... best wel hele moeilijke muziek heeft gemaakt. En daardoor klinkt het waarschijnlijk ook zo lekker. Wordt het vandaag de dag nog steeds ontzettend veel gedraaid. En ben jij er dus ook groot fan van. Heb je ze live alles gezien?
1: Nee, dat niet. Nee. Ik bedoel, dat is toen in de tijd, was ik nog zo jong. Dus ik zou altijd willen dat ze nog een keer weer optreden. Maar die kans is ook niet meer aanwezig.
0: Nee,
1: dus,
0: ze zijn inmiddels uit elkaar natuurlijk. Ja, ze treden op in hologrammen. Maar ja, of je dat echt een concert kunt noemen, dat weet ik niet. Ja, er zullen vast fans zijn. Maar ik denk, als ik jou zo hoor, dat je het liefst de echte ABBA had willen zien.
1: Ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in, Sven.
0: Nou, ik hoop dat ik je in ieder geval een stukje ABBA-beleving kan geven via de radio. Waterloo, daar ga ik voor je draaien. Maak er een mooi weekend van en geniet nog even na van je prachtige vakantie. En ben je alweer aan het werk? Of?
1: Ja, deze week ben ik alweer begonnen. Dus,
0: genoeg om te doen. Lekker aan de bak dus weer. En om je weekend in ieder geval even goed in te luiden. ABBA voor je.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, goed weekend.
1: Goed weekend, Sven.

0: Beste Paul is inmiddels behoorlijk op leeftijd, kan ik wel zeggen. Maar zijn achternaam laat hem nog steeds jong lijken. Comeback ST, regio 8. Zometeen even vragen aan onze weerboer Gerrit Vossers of we 35 graden volgende week gaan halen.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelucht.

0: Aldi. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De aanhoudende droogte in Nederland wordt ook in de Achterhoek steeds duidelijker. De plas van Radstaken in Zelhem is zo ver uitgedroogd dat de Zelhemse Hengelsportvereniging heeft besloten een visverbod in te stellen. Op sommige plekken is het water nog maar 30 centimeter diep. Waar in de vakantieperiode normaal gesproken talloze vissers langs de plas aan de vrochte weg zitten, is het nu opvallend stil. De Graafschap begint zondag aan de competitie in de keukenkampioendivisie tegen Helmond Sport met een kleine selectie. Veel verrassingen zijn er niet. Trainer Thomas Duivenvoorde weet na de laatste training op zaterdag of hij Bjorn van Zijl of Nathan Caninda als rechtsbuiten opstelt. Van Zijl was eerder deze week licht geblesseerd, maar trainde vandaag weer volop mee. De wedstrijd tegen Helmond Sport begint komende zondag om 11:15 in Helmond. De politieke partij Samen voor Berkelland draagt de Enschedese Erwin Versteeg voor als wethouder in de gemeente Berkelland. Hij wordt de opvolger van Ton Koenderink, die na 5 dagen stopte als wethouder. Versteeg is nu nog raadslid in Enschede namens Belang van Enschede. Met de voordracht van Versteeg kiest Samen voor Berkelland voor een kandidaat met ervaring in zowel de gemeenteraad als het bedrijfsleven. Dat schrijft de partij in een persbericht. Op de Needse Berg wordt hard gewerkt aan de herbouw van scoutinggebouw De Berkenboom, dat 3 jaar geleden zwaar werd beschadigd door brandstichting. Dankzij een grote groep vrijwilligers en geldschieters kon een herbouw worden gestart. De scouting grijpt de verbouwing ook aan om het gebouw aan de voor- en achterkant uit te breiden. Als de planning wordt gehaald, kan het gebouw eind dit jaar of begin 2027 volledig in gebruik worden genomen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Boah!
13: Oh, daar heen je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Boah, Gerrit, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag.
12: Alles goed?
14: Ja.
12: Lekker, lekker. Hoe was het vorige week in Mechelen? Want je vertelde mij dat je dat weekend naar zo'n oldtimers show ging. Of in ieder geval dat er allemaal oldtimers waren. Hoe was dat?
14: Ja, het was prima georganiseerd. Helemaal goed in orde. En er stonden best wel veel voertuigen. Kijk. Er kwamen zelfs nog mensen uit het westen van het land. Uit Hoorn was er zelfs nog iemand met trekken daar. Met zo'n piepelwagen erachter. En die had er echt een uitje van gemaakt richting de Achterhoek. Ja.
12: Een piepelwagen?
14: Ja, zo'n... Ja, piepelwagen zeggen ze altijd. People, de clown in Mamelu, die hadden nog zo'n wagen.
12: Zo'n schaftketen of zo, weet je wel? Zo'n,
14: ja. Een beetje modern met een paar mooie randjes eraan en zo.
12: Ja.
14: Ja, en er waren er wel meer van, maar die sprak ik. Maar die kwam wel behoorlijk ver weg, ja. Kijk.
12: Nou ja, dus ik hoor dat het in ieder geval gezellig was en veel auto's dus om te beleven. Ik kijk zo naar buiten. Ik zie dat het vandaag een bewolkte, maar wel heel benauwd.

0: buiten. Hoe is dat de komende dagen ook zo? Of?
1: Nou ja, het wordt wel weer warmer. En vandaag hadden we vooral in het oosten van het land nog bewolking. Want ging je wat verder richting het westen. Daar is de zon er al wat langer bij. Maar hier in het oosten moesten we het veelal met bewolking doen. Al kwam de zon er af en toe nog wel wat door. Maar verder dan ruim 22 graden kwamen we niet. In het andere delen van Nederland, in het zuiden van het land bijvoorbeeld, daar werd het nog 24 graden. En ging je naar de kust, daar was het ook een graad of 20. Maar verder lekker rustig, want gisteren was er wel behoorlijk veel wind. Vandaag een stuk rustiger. En vanavond, de opklaring komt wel naar ons toe. Het wordt nog wel helder. En komende nacht kan het dan ook flink afkoelen. We hadden afgelopen nacht temperaturen net onder de 10 graden. Dat zal komende nacht ook kunnen gebeuren. Met 8 tot 9 graden als minimumtemperatuur. Dus morgen begint wel lekker fris. Maar de wind is wat meer om naar oostelijke richtingen. En dan... dan voelen we al dat er wat meer warme lucht naar ons toe komt. De temperatuur zal morgen ook oplopen naar 27, 28 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit die oostelijke richting. In de avond en de nacht naar de zondag toe. Dan zijn er ook nog wel wat wolkenvelden, maar ook opklaringen. 14 graden is dan de minimumtemperatuur. En zondag dan komt de warme lucht vanuit het zuiden. Dan hebben we met de zuidenwind te maken. Ja, en de temperatuur zal ook snel oplopen. En dan hebben we weer een tropische dag te pakken in de middag. Want het kan 30, 31 graden worden. Nou, maandag, dinsdag dan even wat gas terug met een graad of 25. Maar vanaf woensdag dan hebben we weer een aantal tropische dagen voor de boeg. En dan... ik denk dat er wel weer gewoon een nieuwe hittegolf wordt gekweekt. Wat plaatsen de vierde. En die nog wat warmer hebben gehad de afgelopen tijd. De vijfde hittegolf. En dat is wel lokaal in het oosten en zuiden van het land. In de beeld, de landelijke hittegolf, is er nog maar één. Maar er zou er zomaar weer één bij kunnen komen de komende tijd. Dus nog van alles in petto. Alleen als je niet van warmte houdt, dan... ga je weer een slechte tijd tegemoet.
0: Ja, want ik hoorde dat het Nationaal Hitteplan inmiddels ook alweer in werking... of komende week weer in werking gaat.
1: Ja, dat zal. Want dan woensdag met donderdag... dan kan het wel een graad of 34 worden weer. Dus dan vallen de mussen weer van het dak en dan komt het hitteplan.
0: Goed om in te smeren en genoeg water te drinken komende week. Dus Gerrit, dankjewel en fijn weekend, hè.
1: Ja, goed gedaan.

Regio 8, Criss Cross Amsterdam en my oh my. Het is 17:45 op je vrijdagmiddag richting dat weekend. Richting het weekend waarin de Graafschap ook speelt. Ze moeten tegen Helmond Sport. Geef even jouw voorspelling door. Ik ben benieuwd wat jij denkt dat het gaat worden. 06-4747-0022. Ik verwacht persoonlijk een 1-2 overwinning of een 1-3 overwinning voor de Graafschap. Wordt uiteraard uitgezonden zondagmiddag 12:15 met 8 sports.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Tien voor zes op je vrijdagmiddag. Het is weekend. Lekker. Dat betekent ook dat jij kunt genieten van morgen. Van Allard Ros, onder andere Jorre Vink. En wat dacht je van Koen? En nou, er zijn zoveel programma's. Jos van Els, die zit hier nog voor je. En nou, er is genoeg om te blijven dit weekend. Waaronder dus ook zondagmiddag. De eerste competitiewedstrijd voor de Graafschap. De Graafschap speelt uit tegen Helmond Sport. Ik vroeg net aan je, geef even je voorspelling door wat je denkt dat het gaat worden. Ik zei 1-2 of 1-3 voor de Graafschap. André zegt 3-0 voor de Graafschap. Dat de Graafschap dus gaat winnen. 0-3 dan dus. Ik zie nog een... even kijken, wat komt er nog meer binnen? Een 1-3 ook. Ik zie een 1-1 voorbij komen. Ik zie onder andere Van Frank, die zegt een 1-2 ook. Nou, in ieder geval allemaal optimistisch. Grotendeels denk dat de Graafschap zondag gaat winnen. We gaan het zien. Ik ben er zondag uiteraard ook. Dan doe ik de techniek voor Achtsport. Martijn die zit hier in de studio. En Siep die zit in het stadion met live verslag van die wedstrijd. Kom er dan gezellig bij. Geniet van die wedstrijd. Geniet voor nu van je weekend. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. Ik ga lekker eten. Wat dacht je daarvan?
1: I had some good things planned for 2018. I wasn't supposed to be drinking anymore. I wasn't supposed to be smoking anymore. And here I am having a cigarette in my hand and a beer in the other. You know, that's disappointment right there.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassave-product. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer €6 miljoen. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: snel.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.

0: Belt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Auto neer.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 € met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is vet gezellig, man!

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latten wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. En de Amerikaanse president Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis alsnog door te laten gaan. Een lagere rechter zette die bouw voorlopig stil omdat Trump eerst maar eens goedkeuring van het congres moet vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is op eigen houtje al gesloopt voor het project. Maar volgens Trump is de beslissing van de rechter onterecht en moet die worden teruggedraaid. De geplande balzaal kost zo'n $400 miljoen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0.

0: 50 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Volgens veel jonge bezoekers zorgen vooral TikTok en andere sociale media ervoor dat films snel populair worden. Grote titels als Spider-Man en The Odyssey zorgen daardoor voor volle zalen en soms uitverkochte voorstellingen. En veel jongeren vinden in de bioscoop zitten bovendien een leukere ervaring dan thuis naar een film te kijken. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente Westmaas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Giga-goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's Chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.